0: Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 2 mensen omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het ging om ballistische raketten, zegt de Oekraïnse luchtafweer. In meerdere wijken braken branden uit en werden woningen geraakt. De bovenste verdiepingen van een appartementsgebouw zijn ingestort en bij een kinderziekenhuis sneuvelden de ramen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. Australië is verontwaardigd over de beslissing van Israël om niemand te vervolgen voor de dood van een Australische hulpverlener. Zij werd in april 2024 gedood bij een Israëlische luchtaanval in Gaza, samen met 6 collega's van de organisatie World Central Kitchen. Australië roept de Israëlische ambassadeur op het matje en blijft aandringen op gerechtigheid voor de gedode hulpverlener en haar collega's. In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers hebben de Franse autoriteiten bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Tijdens de 3 lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen 2 maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
0: Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Doelpuntmaker Thibaut Stokbroeks is blij.
2: We moesten doen wat we moesten doen, we moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel goalen tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed, ze verdedigen goed en dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren, gedaan wat we moesten doen.
0: Door de zege mogen de Red Lions naar de volgende ronde. De tweede groepsfase is dat. Dat is een nieuw systeem. In die tweede fase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. Het weer, vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minimaal rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 3 uur en goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van 40 biljoen dollar gerond. Dat is 40.000 miljard dollar. De schuld liep op door stijgende pensioenkosten en de dure gezondheidszorg in de VS. Maar ook de hoge defensieuitgaven, onder meer voor de oorlog in Iran, en de belastingverlagingen van president Trump speelden mee. Daar komen nog eens de rentebetalingen op de leningen bovenop. Trump had bij de start van zijn eerste termijn beloofd dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken, maar ze is ondertussen dus verdubbeld. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. Harry en Meghan hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie meer te kunnen zien. In West-Vlaanderen waarschuwt de politie landbouwers om goed na te gaan aan wie ze hun leegstaande loods of schuur verhuren. Van alle West-Vlaamse verhuurders is 75% ooit al gecontacteerd geweest door een criminele organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. De schuren zijn groot en ze liggen vaak afgelegen. Dat maakt ze aantrekkelijk als locatie voor een drugslab. Anne Berger van de Federale Gerechtelijke Politie vertelt waar je op kan letten.
3: Als je bijvoorbeeld gecontacteerd wordt door een Nederlands nummer, als er bijvoorbeeld cashgeld aangeboden wordt, als de aangeboden huur hoger ligt dan de gevraagde huurprijs, dat zijn eigenlijk allemaal alarmbellen waarbij je vragen moet stellen van ja, is dit wel een gewone huurder of zit hier een criminele organisatie achter? Verwittig dan de politie, zelfs als je twijfelt, maar raak vooral niet zelf verstrikt in het web van zo'n criminele organisatie.
2: Op het WK hockey hebben de Belgische mannen, de Red Lions, gewonnen van Maleisië met 5-3. Een verslag van Jonathan met de penningen.
4: Uitpakken deden de Red Lions niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Boon moest de nul van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega-aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen. 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment tegen een Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de tweede groepsfase als tweede na Duitsland. Duitsland start in de tweede groep wel met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
2: Vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minimaal rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Vrijdag opnieuw pittige onweersbuien, eerst aan zee, daarna ook in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Goedemorgen, het is 4 uur. 14 nieuws met Jo Valfikes. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 6 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Het ging om een aanval met ballistische raketten, zegt de Oekraïnse luchtafweer. In meerdere wijken braken branden uit en werden woningen geraakt. De bovenste verdiepingen van een appartementsgebouw zijn ingestort en bij een kinderziekenhuis sprongen ramen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio getroffen door hevige regen en wind. In Butgenbach en Malmedy in de provincie Luik waren er gisteravond interventies voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bullingen was er een kleine tornado waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. In Kosovo zijn 3 massagraven blootgelegd, met daarin de lichamen van minstens 23 mensen. Het gaat vermoedelijk om Kosovaarse Albanese die omkwamen tijdens de oorlog eind jaren 90. De opgravingen begonnen een paar maanden geleden in een regio die vooral door Serviërs wordt bewoond. Onderzoekers zochten er naar een groep professoren, artsen en activisten die in 1999 verdwenen. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen wie de slachtoffers precies zijn. In het onderzoek naar de massagraven zijn ook 3 verdachten opgepakt voor oorlogsmisdaden. Bij een crash met een helikopter in het Oost-Afrikaanse land Kenia zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het gaat om de Keniaanse piloot van het toestel en 6 toeristen. 5 van hen hadden de Amerikaanse nationaliteit. Bij de slachtoffers ook het hoofd van de Ecuadoraanse inlichtingendienst en zijn Amerikaanse echtgenote. De crash gebeurde vlakbij een berg, een populaire bestemming voor toeristische helikoptervluchten in Kenia. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
3: Een beetje een mixed feeling zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk dat de eerste kwart al 4 of 5-0 mag zijn. We hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moest. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
2: De Red Lions mogen nu naar de volgende ronde, de tweede groepsfase. Daarin komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Morgen, vrijdag, opnieuw pittige onweersbuien, eerst aan zee, daarna ook in het binnenland. En het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze. Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Nu de natuurbrand in de Hoge Venen langzaam onder controle lijkt, is de omgeving gisteravond getroffen door hevige regen en wind. In Bulingen was er een kleine tornado. Eén huis werd voor de helft verwoest en is onbewoonbaar, dat liet de burgemeester weten. Er vielen geen gewonden, de bewoner was niet thuis tijdens de doortocht van de tornado en heeft via de sociale dienst nieuw onderdak gekregen. Nog in de provincie Luik, in Butgenbach en Malmedy, moest de brandweer uitrukken voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. In Brugge is er toch opnieuw protest tegen de vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 buurtbewoners hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Die zal nu oordelen of er procedurefouten zijn gemaakt in een vorige fase van het dossier. Club Brugge kan wel al beginnen te bouwen, zegt schepen Matthijs Goderes.
2: Het cassatieberoep heeft eigenlijk geen schorsende werking. De vergunning blijft helder en uitvoerbaar. Wij hebben er ook trouwens alle vertrouwen in dat het arrest van de raad zal standhouden. Er zijn geen procedurefouten gemaakt, dus wij geloven erin.
1: Het nieuwe stadion van Club Brugge komt vlak naast het oude. Er zal plaats zijn voor 40.000 supporters. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 6 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Het ging om ballistische raketten, zegt de Oekraïense luchtafweer. Bij de aanvallen zijn een appartementsgebouw, huizen, een school en een ziekenhuis geraakt. De oorlog in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de uitspraken van de Israëlische uiterstrechtse minister Ben-Gvir scherp veroordeeld. Ben-Gvir had in een podcastinterview opgeroepen om elke nacht 30 tot 40 Palestijnen in de Gazastrook te doden. Het zijn geen mensen, zei hij over de Palestijnen. VN-baas Guterres vindt die uitspraken schandalig, ontmenselijkend en gevaarlijk en veroordeelt ze zonder enige dubbelzinnigheid. Op het WK hockey hebben onze Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Doelpuntenmaker Thibaut Stokbroeks is blij met die overwinning.
3: We moesten doen wat we moesten doen, we moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel goals tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed, ze verdedigen goed en dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren, gedaan wat we moesten doen.
1: De Red Lions mogen nu naar de tweede groepsfase, dat is een nieuw systeem. In de tweede groepsfase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. Het weer, eerst buien en onweer in het westen, later op de dag ook in het centrum en het oosten. Maximum temperaturen tot 23 graden. Ook vrijdag kan het stevig onweren. Meer op 14nieuws.be.
0: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Er heeft een tornado geraast over de Hoge Venen. De natuurbrand in de Hoge Venen lijkt voorlopig onder controle, maar de omgeving daar is gisteravond wel getroffen door hevige regen en wind. In Bullingen in de provincie Luik was er zelfs een kleine tornado. Eén huis werd daar verwoest door de windhoos en is onbewoonbaar. De bewoner was niet thuis en heeft via de sociale dienst wel een nieuw huis gekregen. Nog in de provincie Luik, in Butgenbach en Malmedy, moest de brandweer dan weer uitrukken voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In de provincie Luxemburg waren er een 40-tal brandweerinterventies voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis en de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijk zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIPT-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties. Bij vrouwen met zo'n ziekte kunnen de onderzoekers nu voorspellen wie extra opvolging nodig heeft en wie niet, zegt professor Joris Vermeers.
2: Dat is een risico-inschatting. Dat wil zeggen, we kunnen met meer dan 80% zekerheid bepalen van mevrouw, u hebt kans dat hier een auto-immuunziekte speelt tijdens uw zwangerschap. Het laat ook toe dat we vroeger mensen kunnen doorverwijzen en om mensen iets gerichter op te volgen tussen het tweede en derde trimester en na de geboorte toe.
1: De bedoeling is om de nieuwe techniek over 3 tot 5 jaar ook echt bij patiënten te gaan gebruiken. Sport op het WK hockey hebben onze Belgische mannen, onze hockeymannen, de Red Lions, gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is toch niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
3: Een beetje een mixed feeling, zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk dat de eerste kwart al 4 of 5-0 mag zijn. We hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we kijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moest. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions zijn tweede geëindigd in hun groep na Duitsland. Ze mogen dus nu door naar de tweede groepsfase. De dag start met buien. In het westen kan dat onweer zijn, bij temperaturen tot 23 graden vandaag. Morgen en zaterdag ook veel bewolking en felle buien bij 21 graden. Zondag wordt het droger met meer opklaringen.
0: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

feelings disappear. You are someone else.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: De Tijdloze. Het is 7:00. Goedemorgen.
3: Er heeft een tornado geraasd in de Hoge Venen. Na de natuurbrand is de omgeving daar gisteravond getroffen door hevige regen en wind. In Bullingen in de provincie Luik was er zelfs een kleine tornado. 1 huis werd daar verwoest door de windhoos en is onbewoonbaar. De bewoner was niet thuis en heeft via de sociale diensten een nieuwe woning gekregen, tijdelijk. De natuurbrand in Hoogvenen is trouwens ook nog niet voorbij, Amorie de Mulder. De brandweer heeft daar opnieuw de hele nacht doorgewerkt. Hoe is die nacht verlopen?
4: Ja, een moeilijke nacht hier. De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer ook erg bemoeilijkt. Door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk. En er waren ook nog altijd verschillende opflakkeringen, ondanks die regen dus. Er zijn nu nog zo'n 200 mensen op het terrein. Het is hier nu bewolkt en er staat best een strakke wind. Als het weer straks mee zit, dan kan er een drone opstijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. Ze hopen hier vandaag dus ook opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van de blushelikopters en vliegtuigen, zoals gisteren, om echt vooruitgang te boeken.
3: De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze in de VS gaan wonen. Ze hadden toen hun koninklijke rol opgegeven en ze hadden toen ook veel conflicten met de Britse pers. Nu komt Harry, de jongste zoon van koning Charles, dus terug. Harry en Meghan hebben hun 2 kinderen zelfs al ingeschreven in een Engelse school. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuizing. Koning Charles is blij. Hij laat weten dat hij er naar uitkijkt om zijn familie vaker te kunnen zien. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht zeker 8 mensen omgekomen en 33 mensen zijn ook gewond geraakt. Bij de Russische aanvallen zijn verschillende appartementsgebouwen geraakt en ook een kinderziekenhuis. 1 van de Russische drones kwam terecht op het Roemeense platteland, vlakbij de Oekraïnse grens. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen te onderscheppen door een tekort aan Amerikaanse luchtafweerraketten. Sport op het WK hockey hebben de Red Lions, onze Belgische hockeymannen, gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar was na de wedstrijd niet helemaal tevreden over het niveau van de Belgen.
5: Ja, ik denk dat onze spel weer in orde zit. Maar we missen een beetje die grinta, die een beetje stout zijn, pijn doen, op momenten prikken. En dat hebben we te weinig gedaan, denk ik.
3: De Red Lions zijn 2e geëindigd in hun groep na Duitsland. Ze mogen nu door naar de volgende ronde. En nog een transfer liever in het voetbal. Rode Duivel Diego Moreira trekt naar AC Milan. Hij verlaat Straatsburg voor de Italiaanse topclub, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Het weer. De dag start met buien. In het westen kan dat onweer zijn. Temperaturen tot 23 graden vandaag. Morgen en zaterdag ook nog veel bewolking en felle buien bij 21 graden. Zondag wordt het droger met meer opklaringen.
0: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Bring your bottle back bij SiparieXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je SiparieXL. Love to see you
1: shine. Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, Benje.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
10: Van Bokstal, ligt je stil neer?
9: Sorry meneer.
11: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
12: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 70.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De tijdloze.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
8: Een tornado heeft een huis verwoest in de Hoge Venen. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen zijn het natuurgebied en ook de omliggende gemeente gisteravond getroffen door hevig onweer en ook veel wind. In het dorpje Bulingen aan de grens met Duitsland was er zelfs een tornado. Die heeft één huis verwoest, maar er raakte gelukkig niemand gewond, zegt de burgemeester van Bulingen.
9: In dat huis wat ingestort is, was er gelukkig in dat gedeelte wat ingestort is geen persoon op dat ogenblik. En in de andere helft, ja, dat was één persoon, die hebben wij door onze Zeilhilfecentrum, daar hebben wij onmiddellijk ervoor gezorgd dat die een ander verblijfplaats krijgt.
8: En de natuurbrand in de Hoge Venen is trouwens ook nog niet voorbij. Amory de Mulder, jij bent daar. De brandweer heeft daar opnieuw de hele nacht doorgewerkt. Hoe is die nacht verlopen?
10: Moeilijk. Door de regen en wind moest de brandweer werken met slechte zichtbaarheid vannacht tussen de omgevallen bomen en op moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk. En ondanks die regen toch nog altijd verschillende opflakkeringen, ook aan de Barak Michel. Er zijn nu nog zo'n 200 mensen op het terrein. Het weer ziet er vandaag gelukkig wel beter uit. Er is op dit moment een drone aan het rondvliegen om een goed beeld te krijgen van de situatie na vannacht. En dan is de hoop dat ook de blushelikopters en vliegtuigen vandaag opnieuw kunnen opstijgen om echt weer een grote stap vooruit te zetten.
8: De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze in de VS gaan wonen. Ze hadden toen hun koninklijke rol opgegeven en ze hadden toen ook veel conflicten met de Britse pers. Nu komt Harry, de jongste zoon van koning Charles, dus terug. Harry en Meghan hebben hun twee kinderen zelfs al ingeschreven in een Engelse school. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuizing. Koning Charles is blij, hij laat weten dat hij er naar uitkijkt om zijn familie vaker te kunnen zien. Bij een Russische raketaanval op Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, zijn vannacht zeker 12 mensen gestorven. Er zijn ook 32 gewonden. Bij de Russische aanvallen zijn verschillende appartementsgebouwen geraakt en ook een kinderziekenhuis. Een van de Russische drones kwam terecht op het Roemeense platteland, vlakbij de Oekraïnse grens. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen te onderscheppen door een tekort aan Amerikaanse luchtafweerraketten. Sport op het WK hockey hebben onze Belgische mannen, de Red Lions, gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar was toch niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
11: Een beetje een mixed feeling zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk dat de eerste kwart al 4 of 5 minuten mag zijn. We hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we terug kijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moest. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
8: De Red Lions zijn tweede geëindigd in hun groep na Duitsland en ze mogen nu dus door naar de volgende ronde. Het weer nog. De dag start met buien. In het westen kan dat zelfs onweer zijn. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen en zaterdag ook nog veel bewolking en felle buien. Rond 21 graden dan. Zondag droger met meer opklaringen.
12: De tijdloze.
7: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
13: Dit zijn de woorden van John Lennon. Het leven is wat er gebeurt terwijl je druk bezig bent met andere plannen. Het echte leven speelt zich af in het nu. Ja, goed. Oké, John Lennon dat vindt. Wat zich nu afspeelt, speelt zich nu af. Ja, dat is zo'n soort levenswijsheid. Dat ik denk van, ja jong, je hebt natuurlijk gelijk. Hè. Je moet leven op het ogenblik dat je leeft. Dat zegt hij in feite. Fijn. Goed zo, John.
7: Tijdloze tegelwijsheid.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Welke groep, bekend om hun perfecte samenzang, scoorde begin jaren 70 een nummer 1 hit met A Horse With No Name? A. America. B. Brad. Of C. Crosby, Stills & Nash.
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is A. America. Dit trio werd vaak vergeleken met Neil Young vanwege de stemklank van liedzanger Dewey Bunnell.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: De tijdloze.
9: Een zee van tijdloze muziek.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
3: Ah, de honey mustard. En jij?
2: Zonnebril.
3: De zon.
2: De ribbekjes.
3: Hoe?
2: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: De tijdloze. Het is 9:00. Goedemorgen.
8: Een tornado heeft een huis verwoest in de Hoge Venen. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen zijn het natuurgebied en de omliggende gemeente gisteravond getroffen door hevig onweer en ook veel wind. In het dorpje Bullingen, aan de grens met Duitsland, was er zelfs een tornado. 1 huis is daardoor voor een groot deel ingestort, maar niemand raakte gewond. Dat is opnieuw veel extra werk ook voor de brandweer, zegt de burgemeester van Bullingen.
9: Er zijn natuurlijk vele bomen omgevallen. Maar wat ik moet benadrukken, onze mensen die zijn al sinds 6 dagen betrokken in de brand in de Hoge Venen. Dus dat is een bijkomende natuurcatastrofe. En dat is natuurlijk iets wat echt veel nog bijkomende energie gevraagd heeft.
8: En de zware onweersbuien van afgelopen nacht hebben ook in verschillende Duitse deelstaten grote schade veroorzaakt. In Rijnland-Palt, vlakbij de Hoge Venen, is een vrouw van 58 overleden toen een boom op haar viel tijdens een wandeling. Haar vriendin raakte zwaar gewond. In een andere Duitse regio zijn zeker 60 woningen beschadigd door de storm. Verschillende huizen zijn onbewoonbaar. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd, nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Maar nu keren ze dus terug, zegt Katrien van Doorne, die het Britse koningshuis volgt.
10: Ik heb de indruk dat Harry zich nooit thuis heeft gevoeld daar. Hij had daar ook niks te doen. Je zag beelden van hem al surfend. Je zag beelden van hem naar sportwedstrijden gaand, concerten bekijken. En hij heeft altijd gezegd, ik mis mijn roots. Ik wil ook dat mijn kinderen mijn roots kennen, weten waar wij vandaan komen.
8: Het weer. De dag start met buien. In het westen kan dat onweer zijn. Temperaturen tot 23 graden vandaag. Morgen en zaterdag ook nog veel bewolking en felle buien bij 21 graden dan. Zondag wordt het droger met meer opklaringen.
11: De tijdloze. Tijdloze.
12: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
1: Oh, schat, kijk, die afwerking.
2: Oh, en dat is hier zo stil.
1: Oh, voel eens, het toch niet meer.
2: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
1: Oh.
0: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
3: Oh, Quadro.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
4: Oh, sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
7: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: Hun Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: Jumbo.
1: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Code yellow.
3: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Oei, dat moet ik rap zijn.
3: Info op telenet.be.
5: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
6: Er is opnieuw protest tegen de geluidsoverlast door vliegtuigen. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant trekt naar de rechtbank tegen de geluidsoverlast van de luchthaven van Zaventem. Het voorbije jaar nam de geluidshinder in Lennik, maar ook in Dilbeek en andere gemeenten in en rond Brussel, sterk toe, nu één specifieke vliegroute veel vaker gebruikt wordt. Volgens de burgemeester van Lennik moet de last beter gespreid worden.
7: Dat men het gebruik van die route inperkt tot datgene waarvoor ze bedoeld is. Met name een uitzonderingsroute die enkel gebruikt wordt bij sterke oostenwind. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat er een degelijk spreidingsplan komt waar de hinder mooi gespreid wordt. Maar ja, nu ga je eigenlijk enkele gemeenten en dan nog wel ja, via Brussel de dichtstbevolkte gemeenten gaan impacteren.
6: Ook de Brusselse regering stapte al naar de rechtbank. Federaal minister van Klimaat Jean-Luc Krueken vindt dat er een betere coördinatie nodig is tussen de verschillende ministers in ons land die bevoegd zijn voor klimaat en natuur. Naar aanleiding van de natuurbrand in de Hoge Venen en de hittegolven deze zomer wil hij in september samenzitten met de 6 andere ministers. Volgens Krueken is er binnen de regeringen wel degelijk een gevoel van urgentie en moet iedere minister dus binnen zijn bevoegdheid maatregelen nemen.
8: Elke minister, iedereen zijn eigen bevoegdheid, moet zich de vraag stellen, hoe kan ik met het klimaat werken? Want het is niet alleen een kwestie van veiligheid, het is een kwestie van leven, albaarheid. En iedereen kan daarvoor iets doen. De minister van het Klimaat kan dat herinneren. Ik doe dat al maanden en jaren.
6: De Amerikaanse staatsschuld is voor het eerst opgelopen tot meer dan 40.000 miljard dollar. Dat is een historisch record. Steven de Kranen is in Washington DC en vertelt hoe dat komt.
9: De Verenigde Staten leven boven hun stand. Want Washington geeft al jaren veel meer geld uit dan dat er binnenkomt. Die staatsschuld van 40.000 miljard dollar nu is onder meer het gevolg van de stijgende kosten voor pensioenen en gezondheidszorg. Maar ook de hogere defensieuitgaven, zeker nu met de oorlog in Iran. Ook de belastingsverlagingen van president Donald Trump hebben de schatkist geen goed gedaan.
6: Het weer. Buien. In het westen kan dat onweer zijn. Temperaturen tot 23 graden vandaag. Morgen en zaterdag nog veel bewolking, ook felle buien. Tot 21 graden dan. Zondag wordt het iets droger met meer opklaringen.
10: De tijdloze.
11: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer, alleen muziek.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: tijdloos.
1: Ik ben Marieke en mijn favoriete zomerplaat is van Inexus, mijn Mystify. Het moment dat dat nummer begint en ik hoor zijn stem, dan wil ik gewoon naar buiten in de zon en kan niet meer binnen blijven.
2: De tijdloze

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
5: Sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
8: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
9: De tijdloze.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld
0: stil? Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Ah, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat klinkt als een extra sappige deal.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
10: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
10: Schattig, dat is €4.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
10: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
13: Er blijven maar klachten komen over de geluidsoverlast door vliegtuigen. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant trekt naar de rechtbank tegen de geluidsoverlast door vliegtuigen die naar de luchthaven van Zaventem vliegen. Het voorbije jaar nam de geluidshinder enorm toe. Niet alleen in Lennik, maar ook in Dilbeek en andere gemeenten in en rond Brussel. Dat komt omdat één specifieke vliegroute het voorbije jaar veel vaker gebruikt wordt. Volgens de burgemeester van Lennik moet de last beter gespreid worden.
14: Dat men het gebruik van die route inperkt tot datgene waarvoor ze bedoeld is. Met name een uitzonderingsroute die enkel gebruikt wordt bij sterke oostenwind. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat er een degelijk spreidingsplan komt waar de hinder mooi gespreid wordt. Maar ja, nu ga je eigenlijk enkele gemeenten en dan nog wel ja, via Brussel de dichtstbevolkte gemeenten gaan impacteren.
13: Ook de Brusselse regering stapte al naar de rechtbank. In de Brusselse gemeente Anderlecht is de voorbije nacht iemand gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd rond 4 uur 's nachts opgeroepen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden ze een persoon met een schotwonde in het been. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Vanavond gaat Pukkelpop officieel van start, maar een uurtje geleden is de camping al opengegaan. Deze festivalgangers zijn al aangekomen, al was dat voor sommigen toch een hele tocht.
15: Wij zijn vandaag om 4:45 opgestaan. Veel te veel zakken, veel te veel kleren, veel te veel drank, veel te veel eten.
16: Aiki.
15: Aan overvloed, ja.
17: Vandaag gaan we eerst de camping opzetten en daarna gaan we naar vrienden. Een beetje voordrinken en dan komen we terug naar hier voor het feesten.
18: Altijd de eerste, dan ben je altijd op tijd, hè. Beter te vroeg als te laat. We gaan er tegenaan.
13: En dan nog Formule 1 nieuws. Max Verstappen heeft zijn contract bij zijn ploeg Red Bull verlengd tot 2030. Dat is opvallend, want Verstappen is al maanden kritisch over de grote veranderingen die er dit seizoen plaatsvonden binnen de Formule 1. De viervoudige wereldkampioen dreigde zelfs om ermee te stoppen. Ook andere teams trokken stevig aan zijn mouw, maar nu heeft de Nederlander zijn overeenkomst, die nog liep tot eind volgend seizoen, met 2 jaar verlengd. Het weer, buien of onweer in het westen van het land. Temperaturen tot 23 graden. Morgen en zaterdag ook nog veel bewolking en felle buien mogelijk. Temperaturen dan tot 21 graden. En zondag wordt het wat droger met meer opklaringen.
2: De tijdloze.
11: Deze intro heeft geen introductie nodig.
3: Een hele zomer alleen muziek.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
9: Check.
8: De DJ checkt voor je tickets koopt.
9: Oké, check.
8: En social media checkt voor je op date gaat.
9: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
8: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
9: Check.
8: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
10: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
11: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
10: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
12: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
13: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
14: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slee samurai.
1: Of dingen, hè, bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: De Tijdloze.
4: Een zee van tijdloze muziek.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Gaan we koken?
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
5: De tijgermug is op 4 nieuwe plaatsen in ons land gespot. Het gaat om de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, Kuurne in West-Vlaanderen en Ewaï in de provincie Luik. Dat zegt Gezondheidsinstituut Sano. De tijgermug kan gevaarlijke virussen overbrengen, zoals Zika of Dengue. De mug wordt ook nog altijd gemeld in 8 andere gemeentes in ons land, waar ze vroeger ook al voorkwam, dat zegt wetenschapper Marie Armie.
6: De eitjes die door de tijgermug aan het einde van het seizoen gelegd worden, die zijn resistent tegen droogte en koude en overleven zo de winter. Nu, verschillende locaties waar de tijgermug al meerdere jaren gevonden wordt, daarvan veronderstellen we of hebben we al kunnen aantonen dat de tijgermug overwintert. Als die tijgermug hier overwintert en die populaties breiden zich verder uit, dan krijgen die een aantal wat kan leiden tot overdracht van ziektes als er dan mensen besmet zijn in die zones.
5: Als je een tijgermug ziet, meld je dat het best op muggensurveillance.be. In Anderlecht in Brussel is vorige nacht iemand gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd rond 4 uur 's nachts opgeroepen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden ze iemand met een schotwonde in het been. Die persoon werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Vanavond gaat muziekfestival Pukkelpop officieel van start in Kiewit in Hasselt. De camping is al open en deze festivalgangers zijn zich aan het installeren.
7: Ja, we zitten hier te wachten. Ons vriend zal even goede plekken bekijken.
8: 4:30 uit ons bed met het veel te zware bolderkar die niet zo goed rijdt eigenlijk. We gaan rustig onze tent opzetten waar dat we aan de middag dutje doen.
9: Sowieso zorg dat je oordoppen bij hebt. Probeer gewoon altijd positief te blijven, ook al is het een mindere ochtend.
5: In het Verenigd Koninkrijk wordt verrast gereageerd op de terugkeer van prins Harry en zijn gezin. 6 jaar geleden verhuisde hij met zijn vrouw Meghan Markle naar de Verenigde Staten. Maar nu keren ze dus terug, onder meer om hun kinderen naar school te sturen in het Verenigd Koninkrijk. Het nieuws lokt verbaasde reacties uit, zegt Engeland-kenner Harry de Pape.
10: Compleet verrast, hè? Dus dit zag niemand aankomen. En de reacties zijn er van, joepie, hij is terug, lees je hier en daar. Maar ook hier en daar, oh nee, hij is terug. Harry heeft de voorbije jaren natuurlijk wel wat modder gegooid naar de koninklijke familie en ook in de richting van het Verenigd Koninkrijk zelf. En men vreest dus dat er misschien opnieuw heibel zou kunnen opduiken.
5: En de Nederlandse Formule 1-rijder Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot 2030. Dat is opvallend, want Verstappen is al maanden kritisch over de grote veranderingen binnen de Formule 1 dit seizoen. De viervoudige wereldkampioen dreigde zelfs om ermee te stoppen. Ook andere teams toonden interesse in Verstappen, maar nu heeft hij zijn contract bij Red Bull dat nog liep tot eind volgend seizoen, dus met 2 jaar verlengd. Vanmiddag eerst buien met kans op onweer in het westen. Later trekt dat onweer ook richting het oosten en we halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met regen en onweer en dan zo'n 21 graden.
11: De tijdloze. Tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 70.

0: Plozen.
1: Hallo tijdlozen, met wie? Wanneer ik de koning van de reggae Bob Marley hoor, voel ik onmiddellijk een zomerse sfeer. No Woman No Cry vind ik zijn beste nummer en heeft trouwens ook nog eens een mooie boodschap.
2: De tijdloze zomer.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week Tref Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: De tijdloze.
3: Een zee van tijdloze muziek.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: De tijdloze.
0: Het is 1 uur. Goedemiddag.
2: De tijgermug is op 4 nieuwe plaatsen gezien in ons land. Het gaat om de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, Kuurne in West-Vlaanderen en Ewaï in de provincie Luik. Dat zegt Gezondheidsinstituut Sciensano. De tijgermug kan gevaarlijke virussen overbrengen, zoals Zika of dengue. De mug wordt ook nog altijd gemeld in 8 andere gemeentes in ons land, waar ze waarschijnlijk kon overleven. Wetenschapper Marie Hermie legt uit wat je kan doen om het aantal muggen te beperken.
3: Het is heel belangrijk dat de burgers meehelpen. Zij kunnen preventieve maatregelen nemen in hun eigen tuin. Dat wil zeggen regenzonnen heel goed afdekken. Water dat niet nodig is, zoals in schaaltjes, potjes, emmers en dergelijke, verwijderen. En water voor vogels en dieren minstens wekelijks verversen. En op die manier heeft de tijgermug minder broedplaatsen en kan ze minder eitjes leggen. En gaan er minder aantallen tijgermuggen zijn.
2: De tijgermug is een kleine, zwarte mug met witte strepen. Ze steekt vooral overdag. Als je een tijgermug ziet, meld je dat het best op muggensurveillance.be. De brand in natuurgebied de Hoge Venen heeft geen impact op het drinkwater van Spa Monopol. Spa pompt zijn mineraalwater op niet ver van de Hoge Venen. Het bedrijf heeft controles gedaan en het water bleek niet aangetast te zijn door de rook van de brand. Het bedrijf wil nu samen zitten met brandweer en overheid om nieuwe natuurrampen te vermijden. Dat zegt woordvoerder Mathieu van Overstraten.
4: In dit geval vinden we wellicht dat we daar een beetje risico's hebben genomen door de toegang tot die zones niet te verbieden. Dus dat had wellicht anders kunnen gebeuren. En daarnaast heb je ook meer praktische zaken, zoals bijvoorbeeld hoe zorg je ervoor dat de hulpdiensten goed toegang hebben tot de getroffen zones.
2: Deze namiddag zit de Commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over de aanpak van de ramp. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van afgelopen nacht zijn al zeker 15 mensen om het leven gekomen. Nog eens 40 andere mensen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Het Russische leger bevestigt de aanvallen, maar zegt dat er verschillende militaire doelwitten zijn geraakt. Oekraïne heeft het steeds moeilijker om de Russische aanvallen tegen te houden door een tekort aan luchtafweersystemen. En vanavond gaat muziekfestival Pukkelpop officieel van start in Kiewit in Hasselt. De camping is nu al open. Deze kampeerders gaan op zoek naar het beste plekje en vertellen hoe ze zich voorbereid hebben op 4 dagen festival.
5: We proberen te vechten voor die tenten op te krijgen, want we zijn met meer dan 20 man, dus we gaan een grote kring moeten krijgen. En we proberen gewoon altijd positief te blijven, ook al is het een mindere ochtend.
6: Goed hydrateren, ja. Goed eten, toch een beetje proberen te slapen, niet op tenten vallen.
7: Oordoppen, genoeg water drinken.
8: Eén pintje, dan kan je kwalen.
2: Vanmiddag eerst buien met kans op onweer in het westen. Later trekt dat onweer ook richting het oosten. We halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met regen en onweer. En dan 21 graden.
1: De tijdloze.
0: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
1: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
0: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
5: shine. De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking. Een Belgische zomer zonder Noordkaap? Ik denk het niet, hè. Gelukkig staan ze vanavond samen met de mens op het podium van het Openluchttheater voor een unieke duo-show. Twee Belgische topbands, één avond vol klassiekers. Dit is Wat is kunst? Hoe het ongetwijfeld vanavond live zal klinken uit de keel van Stijn Meuris.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Live and kicking.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Coachello!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
2: Wat? 3?
4: Yep. Info op telenet.be.
5: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die borduur!
7: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
8: Kan dat nu niet doen.
7: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
7: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
11: De Tijdlozen.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
2: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you shine. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
8: De politiek bespreekt de brand in de Hoge Venen. Rond deze tijd komt de Commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen. Minister Quentin zal er vragen krijgen over de aanpak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het vuur is daar nog niet geblust en ook de regen heeft maar weinig geholpen. De Duitse brandweer heeft intussen zo'n 100 brandweerlieden weggehaald. Intussen is duidelijk dat de brand geen impact heeft op het drinkwater van Spa-Monopol. Dat wordt opgepompt vlakbij de Hoge Venen. Het bedrijf wil nu samen zitten met de brandweer en de overheid om nieuwe natuurrampen daar te vermijden.
9: In dit geval vinden we wellicht dat we daar een beetje risico's hebben genomen door de toegang tot die zones niet te verbieden. Dus dat had wellicht anders kunnen gebeuren. En daarnaast heb je ook meer praktische zaken, zoals bijvoorbeeld hoe zorg je ervoor dat de hulpdiensten goed toegang hebben tot de getroffen zones.
8: De tijgermug is op 4 nieuwe plaatsen in ons land gespot. Dat zegt Gezondheidsinstituut Cienzano. Het gaat om de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, Kuurne in West-Vlaanderen en Ewaij in de provincie Luik. De mug wordt ook nog altijd gemeld in 8 andere gemeentes in ons land, waar ze waarschijnlijk kon overleven. De tijgermug kan gevaarlijke virussen overbrengen, zoals Zika of dengue. Het is een kleine zwarte mug met witte strepen. Ze steekt vooral overdag. Als je een tijgermug ziet, meld je dat het best op muggensurveillance.be. In het Verenigd Koninkrijk wordt verrast gereageerd op de terugkeer van prins Harry en zijn gezin. 6 jaar geleden verhuisde hij met zijn vrouw Meghan naar de Verenigde Staten, maar nu keren ze dus terug, onder meer om hun kinderen naar school te sturen in het Verenigd Koninkrijk. De grote vraag is hoe het nu zit met de beveiliging van Harry en zijn gezin. Dat zegt Engeland-kenner Harry de Papa.
10: Harry is dan wel geen working royal niet meer. Hij blijft wel natuurlijk lid van de koninklijke familie. Hij blijft de jongste zoon van de koning. Dus dat vraagt security. Wat gaat dat kosten? Wie gaat dat betalen? Dat zijn vragen die wel leven nu.
8: En in de Spaanse enclave Ceuta aan de Noord-Afrikaanse kust, haalt de politie migranten weg van een strand om ze over te brengen naar 2 opvanglocaties. Het gaat om zo'n 1800 mensen. De meeste van hen kwamen eind vorige maand toegestroomd vanuit Marokko. Gisteren is al beslist dat 500 minderjarigen, vooral meisjes, naar het Spaanse vasteland in Europa zullen worden gebracht. Maar de plaatselijke overheid en de rechtse oppositiepartij Partido Popular eisen dat iedereen teruggebracht wordt naar Marokko, ook de minderjarigen. Eerst nog buien met kans op onweer en tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer en dan 21 graden.
11: De tijdloze.
7: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamer Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamer showroom of op kamer.be. Kamer, more space for your place.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
7: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
8: De tijdloze.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gummo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
9: Code oranje voor droogte blijft gelden. Ondanks de regen van de afgelopen dagen blijft in Vlaanderen code oranje voor droogte van kracht. Dat betekent dat er nog altijd geen water mag worden opgepompt op bijna alle onbevaarbare waterlopen. Voor kraanwater zijn er geen verplichte maatregelen, maar er wordt wel gevraagd om er spaarzaam mee te zijn. Code oranje geldt al sinds midden juli. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zegt dat het nog te vroeg is om al definitieve conclusies te trekken na de natuurbrand in de Hoge Venen. Maar er zijn zeker zaken die beter kunnen, zegt hij. De minister krijgt op dit moment vragen in het federaal parlement, waar de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samenkomt over de brand en hoe die ramp werd aangepakt.
10: Er zijn altijd punten van verbetering. Niemand kan zeggen dat met zo'n ramp, het grootste vuur die we hebben ooit gekend in België, dat er geen punten van verbetering. Het zou niet redelijk zijn, het zou niet juist zijn. Dus ja, er zijn er. Maar er zijn heel veel dingen die goed gebeurd zijn. Een steunen van alle de brandweerzoden, van de civiele bescherming, onze eigenlijke helptest. Een hele goede steun van de Europese Unie. Ik denk dat het belangrijk is.
9: Minister Quintin zegt ook dat intussen 3000 hectare verwoest is en dat de brand nog altijd niet onder controle is. De Amerikaanse staatsschuld is voor het eerst opgelopen tot meer dan 40.000 miljard dollar. Dat is een historisch record. Dat is onder meer het gevolg van stijgende kosten voor pensioenen en gezondheidszorg en de hogere defensieuitgaven door bijvoorbeeld de oorlog in Iran. President Trump had nochtans beloofd dat hij de staatsschuld zou verkleinen, zegt Steven de Krane vanuit Washington DC.
11: Trump beloofde nog bij de start van zijn eerste termijn in 2017 dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken. Ondertussen is die schuld verdubbeld. De financiële erfenis van Trump en tegelijk ook van de 4 presidentsjaren van Joe Biden ziet er dus allesbehalve rooskleurig uit.
9: En Noord-Korea heeft verschillende ballistische raketten afgevuurd. Dat melden zowel het Japanse als het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Volgens Japan zijn ze neergekomen in de Japanse zee. De timing is opvallend. Zo heeft de Amerikaanse president Trump gisteren aangekondigd dat hij dit jaar nog de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil ontmoeten. Vorige week had Trump ook al de geplande militaire oefeningen met Zuid-Korea fors ingekort. Ook al is dat een belangrijke partner van de VS in Azië. Eerst nog buien met kans op onweer en tot zo'n 22 graden vandaag. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer en dan tot 21 graden.
12: De tijdloze.
13: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Bring your bottle back bij Sipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipari XL. Love to see you shine. Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 60.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Er zijn van die nummers waarbij een heel publiek al meezingt nog voor het refrein begonnen is. Irene van de Mens, dat is zo'n nummer. En tijdens de duoshow van de Mens en Noordkaap in het Openluchttheater in Antwerpen vanavond wordt dat ongetwijfeld opnieuw zo'n onvergetelijk moment. Dit is de Mens, live met Irene.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
7: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
6: Sorry meneer.
8: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Gaan koken.
13: En, wat wordt het vandaag?
11: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Quesadilla!
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Oh, het is weer zover.
17: Alex?
16: Terug naar die lange meetings.
17: Je staat op mute, Alex.
16: Terug naar die eindeloze lessen.
18: Aandacht alsjeblieft.
16: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost, tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
19: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
20: De tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
8: De UGent heeft de omstreden Amerikaanse wetenschapsfilosoof Nathan Kovnas preventief geschorst. Dat meldt Kovnas zelf op X en wordt bevestigd door de UGent. De procedure komt er na de dood van Cambridge professor Jason Arday. Kovnas beschuldigde hem van plagiaat. De professor nam door de aanhoudende druk ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Kovnas was aangesteld als onderzoeker aan de universiteit, hoewel hij pseudowetenschappelijke rassentheorieën verspreidt. Zo vindt Kovnas dat witte mannen intellectueel superieur zijn. Waarom Kovnas nu precies geschorst is, wil de Gentse universiteit niet kwijt. Code oranje voor droogte blijft van kracht ondanks de regen van de afgelopen dagen in Vlaanderen. Dat betekent dat er nog altijd geen water mag worden opgepompt op bijna alle onbevaarbare waterlopen. Voor kraanwater zijn er geen verplichte maatregelen, maar er wordt wel gevraagd om er spaarzaam mee te zijn. Code oranje geldt al sinds midden juli in Vlaanderen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin krijgt op dit moment vragen in het federaal parlement over de natuurbrand in de Hoge Venen en over hoe die werd aangepakt. De commissie Binnenlandse Zaken is vervroegd bijeengekomen vanwege de brand. Er is in totaal al 3000 hectare natuur verwoest door de brand. Minister Quintin.
9: Het is vandaag nog te vroeg om definitieve conclusie te trekken uit een crisis die nog niet volledig achter ons ligt. Maar een aantal aandachtspunten en verbeterpunten tekenen zich nu al af. Die moeten we aangrijpen om onze risico's beter te identificeren, onze voorbereiding verder te versterken en onze nationale weerbaarheid verder uit te bouwen.
8: De minister werkt aan een nationaal actieplan voor de bestrijding van natuurbranden. Dat moet binnenkort klaar zijn. En onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis in de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijke zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIP-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties. Bij vrouwen met zo'n ziekte kunnen de onderzoekers nu voorspellen wie extra opvolging nodig heeft, zegt professor Joris Vermeers.
10: Het is een risico-inschatting. Dat wil zeggen, we kunnen met meer dan 80% zekerheid bepalen van mevrouw, u hebt kans dat hier een auto-immuunziekte speelt tijdens uw zwangerschap. Het laat ook toe dat we vroeger mensen kunnen doorverwijzen en om mensen iets gerichter op te volgen tijdens het tweede en derde trimester en na de geboorte toe.
8: De bedoeling is om de nieuwe techniek over 5 jaar ook echt bij patiënten te gaan gebruiken. Buien, maar ook kans op onweer en tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer en dan 21 graden.
1: De tijdloze.
7: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.

0: tijdloos.
1: Hallo, ik ben Ans. Ik woon in Homburg en mijn favoriete zomerplaat is Mascanada van Sergio Mendes. Want als ik dat liedje luister, dan heb ik hetzelfde gevoel als wanneer ik buiten zit. Het is bewolkt en plots breekt de zon door de wolken en het zonlicht straalt op mij.
2: De tijdloze zomer.

0: De Tijdloze live.
1: Dit is De Tijdloze.

0: Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
6: De tijdloze.
7: Een zee van tijdloze muziek.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, ja, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benje.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Homo koken.
9: En, wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
11: Minister Kentaan krijgt vragen over de brand in de Hoge Venen. Het klopt niet dat ons land niet voorbereid was op een grote natuurbrand zoals in de Hoge Venen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kentaan in het federaal parlement. Daar is de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeengekomen over de aanpak van de natuurramp. Er is in totaal al 3000 hectare natuur verwoest door de brand. Minister Kentaan geeft wel toe dat er dingen beter kunnen.
12: Het is vandaag nog te vroeg om definitieve conclusie te trekken uit een crisis die nog niet volledig achter ons ligt. Maar een aantal aandachtspunten en verbeterpunten tekenen zich nu al af. Die moeten we aangrijpen om onze risico's beter te identificeren, onze voorbereiding verder te versterken en onze nationale weerbaarheid verder uit te bouwen.
11: De UGent heeft de omstreden Amerikaanse wetenschapsfilosoof Nathan Kovnes preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Waarom precies wil de Gentse universiteit niet zeggen, maar het is waarschijnlijk een reactie op de dood van Jason Arday, een zwarte professor aan de Britse Universiteit van Cambridge. Onder meer Kovnes had hem van plagiaat beschuldigd. Arday nam ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Kovnes staat bekend voor pseudowetenschappelijke uitspraken over mensen van kleur. Zo vindt hij dat witte mannen intellectueel sterker zijn. Toch werd hij aangesteld aan de UGent ondanks protest daartegen. Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis en de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijke zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIP-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties en de onderzoekers kunnen nu voorspellen wie extra opvolging nodig heeft. Meer dan 90% van de zwangere vrouwen kiest al voor zo'n NIP-test. Het is dus niet zo moeilijk om de extra controle in de toekomst bij iedereen te doen, zegt professor Joris Vermeers.
13: Het is natuurlijk geen extra kost binnen onze context, in onze gezondheidszorg, om die gegevens die we genereren tijdens de NIP-test ook kunnen gebruiken voor die opvolging van die zwangere vrouwen. En we verwachten dat de echte implementatie tussen de 3 en 5 jaar van nu zal gebeuren.
11: In Kiewit in Hasselt is muziekfestival Pukkelpop daarnet geopend. Zussen Anna en Laura mochten vandaag al wat vroeger de weide op als eerste, omdat ze dat als Pukkelpop-wens hadden ingediend bij de organisatie.
14: Ik wou het een keer zo leeg mogelijk zien, zonder dat het natuurlijk gedaan is. Ja, het is mijn zusje haar eerste Pukkelpop, dus dat is nog een keer leuker om haar als allereerste nog een keer de wei op te krijgen.
15: Ik ben echt verrast hoe groot het is. Ik had het echt niet verwacht. Maar heel, ja, heel mooi. Ik ben heel excited om hier te zijn.
11: Pukkelpop duurt nog tot zondagnacht. En een Roemeense F-16 heeft een varende drone beschoten. De drone met explosieven bevond zich in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee, in Roemeense territoriale wateren. Van wie de drone was, is niet duidelijk. Maar zowel de Roemeense president als Europees Commissievoorzitter von der Leyen wijzen in de richting van Rusland. Vanavond wisselvallig met buien en ook kans op onweer. Daarna wordt het wat droger. Morgen opnieuw veel wolken met buien en onweer vanaf de kust. En tot 21 graden dan.
16: De tijdloze.
10: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Ah, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Knaldi.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdlozen.
1: Live and kicking. Stijn Meuris is een fenomeen en je zal het geweten hebben wanneer hij ergens passeert. Vanavond kleuren twee Belgische bands het openluchttheater in Antwerpen. De Mens in duo met Noordkaap. Dit is Van God Los, hoe het live klinkt.
0: De tijdlozen.
1: Live and kicking.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
8: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De tijdloze.

0: Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldi prijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
2: Oh, sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
5: De tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
6: Minister Quentin moet uitleg geven over de brand in de Hoge Venen. Het klopt niet dat ons land niet voorbereid was op een grote natuurbrand zoals in de Hoge Venen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin in het federaal parlement. Verschillende parlementsleden wezen op de besparingen bij de civiele bescherming en het gebrek aan middelen van de brandweer. Ook zijn er politici die niet willen praten over de klimaatverandering, zegt Kamerlid Axel Weitz van Meerderheidspartij Vooruit.
7: Dat is ook, beste collega's, omdat sommige partijen gewoon hun kop in het zand steken. Er zijn hier al ettelijke tussenkomsten geweest waar het woord klimaatverandering zelfs niet is in voorgekomen. Sommige partijen steken hun kop in het zand en willen niet praten over de klimaatcrisis. Die willen niet praten over wat er op ons afkomt. Die willen doordoen met wat we mee bezig zijn. Die willen geen verandering op dat vlak.
6: Aan de kust is vanmiddag een waterhoos gespot. Dat is een natuurverschijnsel waarbij warme zeelucht opstijgt en water met zich meeneemt. Vooral in de zomer en in het najaar is de kans op waterhozen groter. Dan is het zeewater warmer dan normaal. Zo'n waterhoos kan gevaarlijk zijn, zegt weervrouw Sabine Hagedoorn.
8: Een surfer die kan daar zeker wel hinder van ondervinden. Hè. Die kan wel even meegesleurd worden door zo'n waterhoos of een klein zeilbootje. In elk geval, meestal hoort dat ook wel samen met buien, soms zware buien. En ook daar moet je voorzichtig zijn. Soms gaat zo'n hoos ook wel eens aan land, maar die gaat dan heel rap oplossen eigenlijk, want zo'n waterhoos heeft wel dat warme zeewater nodig.
6: Dieseltanken wordt morgen duurder. Een liter kost dan maximaal 2,3 euro. Dat is een stijging van ruim 3 eurocent. Stookolie om je huis te verwarmen wordt dan weer iets goedkoper. Op Pukkelpop in Hasselt zijn een uur geleden de deuren geopend. Deze festivalgangers vertellen naar wie of wat ze uitkijken.
9: Deftones.
10: Dat is Ara Larsson.
9: Deftones ook.
11: We zijn hier voor de gezelligheid. New Wave en Roxy Dekker en Zara Larsson.
12: Zara Larsson en De Drank.
13: De Drank is toch wel mijn grootste speler, denk ik.
12: En een paar dames natuurlijk. Dat kan niet ontbreken.
10: Ja, nou, deus. Het belangrijkste is elkaar. Oh, yes, weetje.
9: Dat is waar.
6: En onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Renewy Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor de Brit Giddings en de Noor Werenskjöld. Philipsen is blij dat hij het werk van zijn team kon afmaken.
14: Oh ja, het was een hectische dag. Er was altijd een mogelijkheid op waaiers, maar het was nooit echt, winst was nooit echt ideaal voor het echt laten scheuren. Het was, dan was het wel duidelijk dat het een massasprint ging worden. En, de ploeg heeft me er goed doorgelost. Ze zijn niet in problemen gekomen. Dat is ideaal om die dag dan zo af te ronden met een overwinning.
6: Philipsen is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Vanavond wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel wolken met buien en onweer vanaf de kust. En tot 21 graden dan.
5: Dit is de tijdloze.
15: Are you ready to party?
16: 6 uur DJ 44 in the house met een heleboel leuke platen waarop het al geweldig graag een beetje bewegen is. Muziek van onder andere Arma van Helden, Sly en de Family Stone, betreurde Sly Stone met Dance to the Music. Supertramp komt langs. Simple Minds ook, veel faben met die typische New Wave Classic. En ja, es geht vooraan. Maar eerst de Shakespeare's met het toepasselijke Summertime.
5: De tijdloze dansant.

0: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
4: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
5: Are you ready to party?
6: De tijdloze dansen.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Okay, party people in the house.
5: De tijdloze dansant.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
1: Oh, het is weer zover.
4: Alex.
1: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: DSM.
7: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
6: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
9: Love to see you shine.
10: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg?
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: gewoon koken.
14: En, wat wordt het vandaag?
12: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Quesadilla!
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
16: Paradise City komt met een compensatie. Paradise City organiseert op 5 september een gratis openluchtevent in Brussel voor de bezoekers die deze zomer het festivalterrein in Perk moesten verlaten door een storm. De organisatie is niet verplicht om dit te doen omdat het toen ging om overmacht. Maar toch willen we iets terugdoen, zegt Gilles de Dekker van Paradise City.
17: Ook al was het overmacht, ja, we hebben op een bepaald moment wel 3 uur festival niet kunnen bieden. Dus voor ons is natuurlijk een stukje je klanten loyaal houden en tevreden houden. Dus dat is voor ons een beetje een manier om op een leuke, denk ik, een creatieve manier, ja, ook de artiesten terug te laten komen die niet konden spelen. En op die manier toch een show te kunnen geven.
16: In Tongeren in Limburg heeft een Nederlander 7 jaar celstraf gekregen omdat hij zijn toenmalige vriendin dagenlang heeft gefolterd. 2 jaar geleden kreeg het koppel ruzie omdat hij haar ervan verdacht dat ze een relatie had met een collega. Hij sloeg zijn vriendin, gooide haar van de trap en schoot in haar arm. De man die als buitenwipper werkte in verschillende clubs moet nu meteen 7 jaar naar de gevangenis. Een tweede man die op de hoogte was maar niet ingreep krijgt 1 jaar celstraf. In het Midden-Oosten is een nieuw vliegdekschip van het Amerikaanse leger aangekomen. Dat moet het schip vervangen dat al bijna 9 maanden ter plaatse is, wat uitzonderlijk lang is. Familieleden en politici hadden alarm geslagen over de moeilijke leefomstandigheden op dat schip, waaronder voedselgebrek. Sommige familieleden spraken ook over ernstige mentale problemen en zelfmoordpogingen aan boord. De Amerikaanse defensieminister Hegseth noemde die verhalen overdreven, maar nu is er dus toch vervanging gestuurd. In de laatste voorronde van de Europa League heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen bij het Kazachse Kairat Almaty. Bij de rust was het al 0-3. Anderlecht staat dankzij deze zege al met 1,5 been in de league face van de Europa League. Volgende week wordt de terugwedstrijd in Brussel gespeeld. En Jasper Philipsen heeft de 2e etappe van de Renewi Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor de Brit Giddings en de Noor Werenskjöld. Philipsen is blij dat hij het werk van zijn team kon afmaken.
18: Oh ja, het was een hectische dag. Er was altijd een mogelijkheid op waaiers, maar het was nooit echt, de winst stond nooit echt ideaal voor het echt laten scheuren. Dus ja, dan was het wel duidelijk dat het een massasprint ging worden. En de ploeg heeft me er goed doorgelost. Ze zijn niet in problemen gekomen. Dat is ideaal om die dag dan zo af te ronden met een overwinning.
16: Philipsen neemt ook de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaan Jonathan Milan. Die is zwaar gevallen, maar kon de rit wel uitrijden. Vanavond wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het wat droger. Morgen opnieuw veel wolken met buien en onweer vanaf de kust. En tot 21 graden dan.
15: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
5: De Tijdloze.

0: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
3: 8 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met allerlei korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik, Hervé Jamaar, vanavond. Er zou op dit moment dus geen risico meer zijn dat de brand zich nog uitbreidt. En dat betekent dat de hulpdiensten de inzet van hulpverleners op het terrein stilaan terugschroeven. Dat zag ook collega Hilde Mertens.
4: Buitenlandse ploegen schalen af, de binnenlandse hulp bijvoorbeeld uit Vlaanderen. Die groepen worden ook alsmaar kleiner, ze zijn er nog wel. Daarom heeft de gouverneur van de provincie Luik werkgevers opgeroepen om mensen die zich vrijwillig engageren bij de brandweer toch op dat terrein actief te laten, ook al hebben ze een andere job. Want de komende weken zullen die handen uit de streek echt wel nodig zijn om de boel hier onder controle te houden en vooral ook nat te houden.
3: Op verschillende plaatsen aan de kust is vanmiddag een waterhoos gespot. Dat is een natuurverschijnsel waarbij warme zeelucht opstijgt en daarbij water met zich meeneemt. Vooral in de zomer en het najaar is de kans op waterhozen groot. Dan is het zeewater warmer dan normaal. Maar zo'n waterhoos kan ook gevaarlijk zijn, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
5: Een surfer die kan daar zeker wel hinder van ondervinden. Hè. Die kan wel even meegesleurd worden door zo'n waterhoos of een klein zeilbootje. In elk geval, meestal hoort dat ook wel samen met buien, soms zware buien. En ook daar moet je voorzichtig zijn. Soms gaat zo'n hoos ook wel eens aan land, maar die gaat dan heel rap oplossen eigenlijk. Want zo'n waterhoos heeft wel dat warme zeewater nodig.
3: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen bij het Kazakse Kairat Almaty. Het verslag is van Peter van den Bemt.
6: Na een gezondheidswandeling in het verre Almaty kan de groepsfase van de Europa League Anderlecht nu al niet meer ontsnappen. Paarswit had geen kind aan het bijzonder zwakke Kairat en was met 0-3 bij de rust al klaar. Doelman Anarbekov hielp een handje met na 2 minuten al een flater op een corner van Ambros, 0-1 via het been van Oksane. Ambros profiteerde later van pijnlijk balverlies van Mendonça voor de 0-2 met een heerlijke trap en de Tsjech schilderde ook nog een corner op het hoofd van Sikan voor 0-3. Net ervoor was de thuisploeg al tot 10 herleid naar rood voor Shirobokov. 1 keer was er een goede Kozemans nodig op een knal van Jukola, maar voorts had Anderlecht de totale controle. De tweede helft had, zoals verwacht, nog weinig om het lijf. Enkel in het slotkwartier kwam Anderlecht nog een paar keer dreigen via de Greef, Sikan en de debuterende Vinkler. Maar 0-3 dus, en klus geklaard. Anderlecht speelt bijna zeker voort in de Europa League.
3: En op dit moment begint ook Sint-Truiden aan zijn wedstrijd in die playoffronde van die Europa League. De Limburgers nemen het in eigen huis op tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De buien trekken vanavond weg richting Nederland en Duitsland. Morgen opnieuw veel bewolking met kans op pittige buien en onweer vanaf de kust. Temperaturen dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: feitloos.
1: Petra hier. Ik zou graag dat feit van Stromae nog eens horen, want dat doet mij echt denken aan een hele fijne vakantie in de Provence. Dat werd toen grijs gedraaid op de radio. Goedjes.
2: De tijdloze zomer.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 9 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur Hervé Jamar vanavond weten. Hij zegt dat er op dit moment geen enkel risico meer is voor een uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamar, waakzaamheid blijft geboden. De bluswerken focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. De correctionele rechtbank van Namen heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar voor poging tot moord op zijn buurman. Hij verdacht de buurman van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. De zaak maakt in Wallonië veel reacties los. Uitleg door Thijs Nerink.
3: Iets meer dan een jaar geleden nodigt de veroordeelde zijn buurman uit en slaat hem heel hard tot hij bewusteloos is. Het slachtoffer overleeft de moordpoging, maar raakt verlamd. De dader verdenkt het slachtoffer ervan het zoontje van 6 van zijn vriendin seksueel misbruikt te hebben. Onweerstaanbare dwang, volgens zijn advocaat, maar voor bedachtheid volgens de rechter. Daarom wordt hij veroordeeld tot 17 jaar cel. Maar zijn advocaat gaat wellicht in beroep.
2: En veel sport vanavond. We gaan meteen naar Waveren, want op het wereldkampioenschap hockey speelt de nationale vrouwenploeg vanavond de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. Jonathan Mettepenningen, hoe zijn de vrouwen aan de match begonnen?
4: Niet super, want Red Panthers zijn net op achterstand gekomen tegen Ierland. Zo net scoorden de Ieren van op hun derde strafcorner. Net daarvoor scoorden ze ook. Maar die poging hadden de Belgische vrouwen via de videoscheidsrechter teniet kunnen doen. 1-0 dus voor Ierland. Maar de Panthers kunnen vandaag geen controle nemen over deze wedstrijd. Tot voor zover in het eerste kwart. En de eerste kans op de strafcorner, de eerste Belgische kans, die ging ook helemaal mis. Werk aan de winkel dus voor de Belgen. Want ze mogen vandaag niet verliezen als ze door willen naar de tweede groepsfase. En Ballonguin mist ook hier de kans op de 1-1. 0-1 dus voor Ierland.
2: Dankjewel Jonathan. En we gaan nog kort naar Limburg ook. Want in het voetbal speelt Sint-Truiden vanavond tegen het Cypriotische Omonia Nicosia in de laatste voorronde van de Europa League. Stef Wijnands, hoe staat het daar bij jou?
5: Wel, voorlopig valt er weinig te vertellen, want de eerste Europese wedstrijd voor Sint-Truiden in 23 jaar verloopt voorlopig niet te best. Het staat nog 0-0. Dat wel, maar een kans heeft het niet gecreëerd. En ook de Cyprioten, die wel beter aan de bal zijn, die hebben ook nog niet echt een doelpunt kunnen maken. En dus is het vrij logisch dat Sint-Truiden dat een beetje bang is en toch wat zenuwachtig is voor dit Europese debuut, dat het hier nog altijd 0-0 staat.
2: Bedankt, Stef. Het weer nog. De buien trekken vanavond weg richting Nederland en Duitsland. Morgen opnieuw veel bewolking met kans op pittige buien en onweer vanaf de kust. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de apps van Sporza en 14 Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Thank you. Thanks for coming. Thank you.
1: De tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel onder controle. Dat heeft de Luikse provincie-gouverneur Jamar vanavond laten weten. Hij zegt dat er op dit moment geen risico meer is voor een nieuwe uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamar, waakzaamheid blijft geboden. De bluswerken focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. Het betekent wel dat de hulpdiensten dus de inzet van hulpverleners op het terrein stilaan terugschroeven. Dat zag ook collega Hilde Mertens.
3: Buitenlandse ploegen schalen af. De binnenlandse hulp, bijvoorbeeld uit Vlaanderen. Die groepen worden ook alsmaar kleiner. Ze zijn er nog wel. Daarom heeft de gouverneur van de provincie Luik werkgevers opgeroepen om mensen die zich vrijwillig engageren bij de brandweer toch op dat terrein actief te laten. Ook al hebben ze een andere job. Want de komende weken zullen die handen uit de streek echt wel nodig zijn om de boel hier onder controle te houden en vooral ook nat te houden.
2: Ook Bulgarije gaat de capaciteit van een kerncentrale langs de Donau terugschroeven. En dat is noodgedwongen door de historisch lage waterstand van de rivier. De kerncentrale is afhankelijk van de Donau voor de aanvoer van koelwater. De bewuste centrale zorgt voor een derde van de Bulgaarse elektriciteit, maar grote problemen worden voor het elektriciteitsverbruik voorlopig niet verwacht. Eerder moesten ook Hongarije en Roemenië hun nucleaire productie terugschroeven, ook door de lage waterstand van de Donau. 900 West-Vlaamse leden van de jeugdvereniging KSA zijn vertrokken voor een vierjaarlijks kamp in het Franse bedevaartsoord Lourdes. Een traditie die al meer dan 60 jaar bestaat, maar waarvan de activiteiten na al die jaren toch al wat veranderd zijn. En de jongeren zijn niet allemaal even gelovig, maar toch hebben ze er duidelijk zin in.
4: Het is natuurlijk wel iets losser geworden doorheen de jaren. Het is niet meer hetzelfde als in 1964. Maar er zijn wel nog steeds vieringen, er zijn nog steeds bezinningen. We doen ook mee aan de kaarsjesprocessie. Iemand die in Lourdes is geweest, weet hoe indrukwekkend dat is.
5: Er is een dag sport en spel dat we tegen alle andere KSA-spelletjes spelen. We gaan bergbeklimmen, we doen zo suppen, driften. Ik was 4 jaar geleden ook mee. Dus ik heb het al eens meegemaakt en dat is wel echt heel cool.
2: In Wavers spelen onze nationale hockeyvrouwen vanavond de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Ierland. Jonathan Mettepenningen, hoe staat het daar bij jou?
6: Ja, is dit al het einde van de Red Panthers op het WK? Het lukt niet vandaag tegen Ierland. Met nog 1/4 te gaan, met nog 15 minuten te gaan, staat het 0-1 voor de Ieren. Zij scoorden vroeg in de wedstrijd van op een strafcorner. En de Belgen lukt het maar niet om die gelijkmaker te maken. Niet van op de eigen strafcorner, niet in het veldspel. Veel slordigheden in deze wedstrijd voor de Panthers die met een medailledroom naar het WK kwamen, maar er misschien al uitgaan in de eerste groepsfase. 15 minuten nog om minstens een gelijkmaker te zoeken. Daarmee gaan ze wel naar die tweede groepsfase.
2: Dank wel, Jonathan. En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden zo net met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het verslag is van Stef Wijnands.
7: De eerste Europese match van STVV in 23 jaar is uiteindelijk dan toch een succes geworden voor STVV, want het had het knap lastig tegen de Cypriotische kampioen. Voor de rust trapten de Truienaars geen enkel keer op doel. Ook Nicosia kwam niet tot een kans, maar het speelde secuurder en vooral sneller dan een zenuwachtig STVV. Coach De Meijer wisselde al vroeg in de tweede helft 3 spelers, maar zag dat zijn ploeg tot 2 keer goed wegkomen toen Montmore huizenhoge kansen miste. De nederlaag dreigde, maar in het laatste kwart van de match kwamen de Limburgers er dan toch door met 2 kansen voor de nieuwe Truinse spits Basdar. Het leek evenwel op 0-0 te gaan eindigen tot in de 93ste minuut Merlin Taniguchi bereikte en zo de Truienaars een krappe voorsprong geeft voor de terugmatch van volgende week op het zonnige eiland.
2: En ook Gent speelt vanavond. Zij nemen het in de laatste voorronde van de Conference League op tegen het Schotse Hibernian. Met nog een kwartier te spelen staat het er nog 0-0. Overwegend droog en helder vannacht rond 12 graden. Morgen opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen het maximum 22 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Colombiaanse regering heeft de dodelijke balans van de aardbeving van begin vorige week bijgesteld. Er zijn nu officieel 319 lichamen geborgen. Er blijven nog 260 mensen vermist. 4500 mensen raakten gewond. De aarde beefde op 10 augustus met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Duizenden gebouwen raakten beschadigd. In 15 departementen is nu de noodtoestand afgeroepen vanavond. Dat maakt het makkelijker, volgens de Colombiaanse regering, om geld vrij te maken voor noodhulp en wederopbouw. Het Nationaal Planbureau in Colombia schat de voorlopige schade van de aardbeving op zeker 11 miljard euro. Ook Bulgarije gaat de capaciteit van een kerncentrale langs de Donau terugschroeven. En dat is noodgedwongen door de historisch lage waterstand van de rivier. De kerncentrale is afhankelijk van de Donau voor de aanvoer van koelwater. De bewuste centrale zorgt voor een derde van de Bulgaarse elektriciteit, maar grote problemen worden voor het elektriciteitsverbruik voorlopig niet verwacht. Eerder moesten ook Hongarije en Roemenië hun nucleaire productie terugschroeven, ook door de lage waterstand van de Donau. Op het wereldkampioenschap hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ierland. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
3: Bloed, zweet en tranen, ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
2: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden 0-0 gelijk gespeeld tegen het Cypriotische Nicosia. Verslag is van Stef Wijnands.
4: De eerste Europese match van STVV in 23 jaar is uiteindelijk dan toch een succes geworden voor STVV. Want het had het knap lastig tegen de Cypriotische kampioen. Voor de rust trapten de Truienaars geen enkel keer op doel. Ook Nicosia kwam niet tot een kans, maar het speelde secuurder en vooral sneller dan een zenuwachtig STVV. Coach De Meijer wisselde al vroeg in de tweede helft 3 spelers, maar zag dat zijn ploeg tot 2 keer goed wegkomen toen Montmor huizenhoge kansen miste. De nederlaag dreigde, maar in het laatste kwart van de match kwamen de Limburgers er dan toch door, met 2 kansen voor de nieuwe Truinse spits Pasdar. Het leek evenwel op 0-0 te gaan eindigen, tot in de 93ste minuut Merlin Taniguchi bereikte en zo de Truienaars een krappe voorsprong geeft voor de terugmatch van volgende week op het zonnige eiland.
2: En ook Gent speelde vanavond nog in de laatste de voorronde van de Conference League speelde het 0-0 gelijk tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Morgen opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. En we halen maximum 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur. Een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De natuurbrand in de Hogevenen is nu officieel volledig onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur weten. Maar waakzaamheid blijft wel geboden. De Limburgse brandweer bouwt haar inzet in de Hogevenen alvast af. De tankwagens zijn teruggekeerd naar de kazerne voor onderhoud en de bemanning kan nu uitrusten. 15 Limburgse brandweerlieden blijven wel nog tot vrijdagavond ter plaatse blussen, samen met 3 bosbrandwagens en een commandowagen. Ze worden om de 8 tot 12 uur afgelost. De Limburgse brandweer is sinds zaterdag actief in de Hogevenen. De Mexicaanse marine heeft 2 garnalenvissers gered die 5 dagen op zee dobberden in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf het vaartuig overspoelde. De 2 mannen maakten snel een koelbox leeg en klommen erin. Zo dreven ze 5 dagen rond in de stille oceaan zonder eten, drinkwater of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm toen ze het contact verloren met hun collega's. De marine vond het duo op zo'n 240 kilometer voor de kust. Een helikopter bracht hen weer aan land. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij 2 late doelpunten sloot België de eerste groepsfase toch af met een overwinning. Red Panther Michelle Struik was achteraf trots.
3: Ja, ik weet niet zo goed wat ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rond spelen. En uiteindelijk dan toch nog die 2 goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
2: Voetbal. In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Toch heerste er achteraf vooral teleurstelling omdat Gent er niet in slaagde om te scoren.
4: Ja, toch wel zeker omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen naar op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wouden komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
2: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgende week worden de terugwedstrijden gespeeld. Het weer, overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs, buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië.